Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, Sabre, not tomorrow, but today. Oba ya yarisa, and you many bad tani, no snow, and I wish I were a quarrel in your company. A chapter, Iana, Yen, and Tuntumusana, Minister, the Okot, Nonaya, sorry, Fiana,